0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
1: Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Waarschijnlijk veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Buddel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks de spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. En regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
0: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
2: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
3: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Waarschijnlijk veroorzaakt door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks de spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws.

0: Kijk op tapijtparadijs.nl.
1: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
2: Gaat u naar Eemsnet.
1: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
3: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
1: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
2: Ga dus naar Eemsnet.
1: Eemsnet.nl, ook 's avonds en in het weekend open.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolatie en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolatie, isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
8: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
11: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
15: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
16: Simone FM Headlines.
17: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, vermoedelijk veroorzaakt door het Hantavirus. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig, maar het is wel droog en regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
3: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot...

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Maar Els, dat ziet er goed uit.
2: Ja, laat dat maar over aan Pieter.
1: Pieter?
2: Pieter Meijer. Spaanse en Italiaanse wand- en vloertegels. Door Pieter zelf geïmporteerd en gelegd.
1: En nog een beetje betaalbaar ook?
2: Jazeker, ga zelf maar eens kijken bij Pieter Meijer in Lutten.
0: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streek.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Uw riool verstopt. De winter rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
14: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
15: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
16: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
17: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
20: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Donald Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overvitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het erop dat er iets met het dier aan de hand is. Bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast twee familieleden naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, kon de politie dat nog niet officieel bevestigen. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het zijn brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het grote gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van de 3e slachtoffer is alsnog niets bekendgemaakt. Het weer nog. Regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Kop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
12: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
24: Hop, hop, hop naar de Lastrie Shop. Voor kwalitatief goede en goedkope dierenvoeding. Van hond tot kat en van kip tot paard. Niets is ons te gek. We hebben voer voor elke bek. Ook staat de koffie altijd klaar. Dus hop, hop, hop. Rijden maar naar de Lastrie Shop. Net over de grens bij Ter Apel. Profiteer nu ook van het lagere btw-tarief.
25: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
26: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
21: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM. Hey.

0: nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
1: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
2: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
1: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
7: Laat het weer zijn.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: Simone FM. Headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het Hantavirus. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud in APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalet en Staakcaravans.
12: Kijk op grittercaravans.nl.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat één of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overvitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog. Regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
6: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
19: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
20: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
21: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
22: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
23: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
24: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
25: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt er ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
26: Ik ben er helemaal klaar mee.
27: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
26: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
28: VLM-kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
30: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
26: Ook zo klaar met lange levertijden.
29: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
28: VLM-kozijnen.
29: Kwaliteit die blijft.
31: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: Laat Decoké jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. Decoké, Decoké. Decoké vind je in Winschoten. En Decoké Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
0: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar Decoké. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor.

0: kijken op vandervliergroep.nl.
1: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
2: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Eindelijk is hij er weer, de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
8: Ambergen natuurlijk.
9: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
8: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
13: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Hey Niels.
17: Hey Mooi.
16: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
17: Klopt.
16: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
17: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
16: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
17: Zeker te weten.
16: En kijk op nieuwslubbers.nl.
18: 123 solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
19: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
20: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
21: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur. Is dat even goed geregeld?
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
0: De beste plek voor jou, NVM.
1: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Simone FM. Headlines.
23: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Boetestic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. Help je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Boetestic.nl. Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
4: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emsparklea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolatie en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties, isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op Risloan Benelux. Gebruik Risloan.
12: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat één of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend lokale tijd zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om overvitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog. Regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
6: En dan de Simone FM verkeersinformatie. In totaal 15 vertragingen meldt de ANWB. We pakken even de langste. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. 12 minuten vertraging. De A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 23 minuten vertraging. De N3 Dordrecht richting Papendrecht. Daar is 11 minuten vertraging. En nog de N214 Leerdam richting Papendrecht. Daar is momenteel een vertraging van 13 minuten.
16: De verkeersservice wordt mede mogelijk gemaakt door Autoborg Assen. Alle merken, alle reparaties, goed advies. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

Ach, wat een vrolijkheid op de radio. Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. 7:07 is het geworden. De maandag alweer. Het weekend zit er weer op. Nou, deels lekker zonnig, maar gisteren toch best wel heel veel regen. Vannacht ook nog, tenminste bij mij wel. En dat blijft ook nog wel even zo. Vandaag overdag valt het mee, geloof ik. Maar komende nacht komt er ook weer wat aan. Het is een beetje wisselvallig. Nou, 4 mei vandaag. Vandaag staat heel Nederland in het teken van de dodenherdenkingen. Stilstaan bij de oorlogsslachtoffers. Om 8 uur vanavond zijn er weer 2 minuten stilte. En ook hier op de radio en natuurlijk de ceremonie op de Dam. Dan bij een herdenking van slachtoffers uit 1943 in Appelbergen was de opkomst opvallend groot met veel jongeren dit weekend. De organisatie noemt het bijzonder, vraagt zich af waarom jongeren meer betrokken lijken. Nou, ik zou zeggen, vraag ze dat en dan kunnen ze dat vertellen. En de afgelopen weken waren er meerdere demonstraties rond internationale conflicten. Onder andere Palestina, inclusief blokkades van wegen, bezettingen van gebouwen, honderden arrestaties bij acties. En ik heb begrepen dat ze ook de dodenherdenking vanavond willen aangrijpen om aandacht voor hun standpunten. Nou, nog meer nieuws dan dit weekend. Uit de tv-wereld, verrassende winnaar van Wie is de Mol, Bram Krikke. Zag je dat aankomen? En Formule 1, Max Verstappen die werd 5e tijdens de Grand Prix van Miami. Nou, ik moet zeggen, ik heb ervan genoten. Wat een leuke wedstrijd. Ja, regeltjes een klein beetje veranderd en gelijk zie je een hele andere race. En de teams ook dichter bij elkaar. We gaan er straks even over nababbelen. Met Allard Kalf is het hoopgevend voor Max. Heeft hij de weg naar boven gevonden met Red Bull? We gaan dat straks allemaal even horen. Mensen, tot 12 uur ben ik weer gezellig bij je. Lekker met veel vinyl op de radio, want alle classics komen vanaf vinyl. Ja, dat doen we iedere werkdag tussen 9 en 12. En we hebben ook even je hulp nodig voor de vinylketting bijvoorbeeld. Waar zijn we nog maar gebleven? Oh god, ik heb mijn papier niet te boren. Even kijken hoor, momentje. Even goed te horen. Oh ja, ja, ja, ik zie het alweer. Simon & Garfunkel met The Boxer. Daar moeten we een leuke aansluiting op zien te vinden. Jij moet hem eigenlijk zien te vinden. Welke heb je dan in gedachten? Stuur maar even in via de WhatsApp 085-1143-999. De meest leuke en originele gaan we straks even schakelen. En nu op zoek naar een lekkere magische jaren 70 plaat. Wat vind jij een lekkere, magische jaren 70 plaat die we zometeen even moeten gaan draaien? Heb je wat in gedachten? Stuur het even in.

0: Het succes van zijn vader heeft hij nooit gehaald, maar toch wel een paar hitjes. Deze, onder andere Julian Lennon, Too Late for Goodbyes.
1: Magic of the 70s.
0: En we hadden trouwens ook nog Robert Palmer met UE40 en I'll Be Your Baby Tonight. En The Waterboys met The Hole of the Moon. Dan een lekkere magische jaren 70 plaat. Er is van alles binnengekomen. Deze bijvoorbeeld popmuziek van M. Ja, leuk, grappig. Focus, met Hocus Pocus. Ron die vraagt de man. Ook lekker. Nou, zo zijn er nog wat leuke platen. We moeten er eentje uitkiezen. En we kiezen in dit geval de plaat van Harco. Jouw plaat komt eraan. Van dat prachtige album The Wall. De grote hit daarvan af. Ik heb het over Pink Floyd natuurlijk. Hier is Another Brick in the Wall.

0: Hey, begin maar. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
1: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
2: VLM-kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
3: Dia. Licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
1: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
0: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw Nijbegun subsidieaanvraag.
1: En je ontvangt 30% subsidie.
0: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
1: Ja, gewoon.
2: VLM Kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
4: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
7: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
6: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo, hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
9: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
10: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
9: Venema, Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
8: Als de bliksem, nog Venemold.
11: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
11: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf 2,29 euro per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
14: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
23: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: Future Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
7: Op sommige plaatsen kan het vanmorgen een beetje regenen. Later ontstaan er stapelwolken en in de middag is er kans op buien en onweer. Het wordt maximaal 21 graden.

0: Het was de grote hit van Sinead O'Connor, geschreven door Prince, die het zelf ook ooit eens een keer op vinyl heeft uitgebracht. Hebben we ook wel eens gedraaid. Nothing Compares to You.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: 4 mei vandaag. Deze periode staat jaarlijks nogal in het teken van het Eurovisie Songfestival. En vandaag zal niet de laatste keer zijn. Ook op 4 mei, dus op 4 mei 1974, komen de Nederlandse Maud en McNeil met hun Eurovisie Songfestival plaats binnen in de Engelse hitlijsten. Het heet dan I See a Star. De plaats schopt het in Engeland uiteindelijk tot de nummer 8. Op het Eurovisie Songfestival worden ze tweede, achter de Zweedse nummer 1, ABBA met Waterloo. En die Nederlandse uitvoering die gaan we draaien van Maud en McNeil. Hier zijn ze met Ik Zie een Ster.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

0: do.
1: Shanice en I Love Your Smile. En daarvoor hadden we nog Mountain McNeil. De Nederlandse inzending in 1974 voor het Eurovisie Songfestival. En ze werden tweede achter ABBA. Nou, dan heb je het toch niet verkeerd gedaan, hè? En die hadden op Won Nederland met Tietjin. Dingen dong. Ja, misschien gaan we die ook nog wat draaien deze week. Zometeen de tweede vinyluur. We gaan de Vosjacht spelen. We hebben weer een leuke weekprijs en natuurlijk ook leuke dagprijzen. En we gaan even napraten over die oh zo leuke Grand Prix van Miami. Gisteren verreden. Max stond tweede in de kwalificatie. Werd uiteindelijk toch vijfde. Op zich nog een hele knappe race van hem. Van iedereen trouwens. We gaan er zometeen over nababbelen.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij John.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: service met een glimlach. Onder één dak, wat een Tjitsma biedt het met gemak. Autobedrijf Tjitsma.nl.
1: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjitsma. Onder één dak. Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
9: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
10: Gaat u naar Eemsnet.
9: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
10: Ga dus naar Eemsnet.
9: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
11: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
10: Ga dus naar
9: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
12: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
13: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazina Veen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Steeds meer jonge kinderen, met name in de leeftijd van 17 tot 10 jaar, maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht op het internet zitten. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. En de plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog. Regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
3: Eén kleine file meldt de ANWB nog. Dat is op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Daar is momenteel een vertraging van 6 minuten.
16: De verkeersservice wordt mede mogelijk gemaakt door Autoborg Assen. Alle merken, alle reparaties, goed advies. Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM.

0: Ed Sheeran op Simone FM. En daarvoor nog de Scorpions.
1: Het laatste autosportnieuws met Allard Kalf.
0: Allard, goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Er moet wat vaker een maand een stop zijn.
2: En, ja, dat zou lekker zijn.
0: Dan ja, het was even missen, maar je ziet ineens een complete herschikking van de rangorde. Bijna dan, ja. Bijna.
2: Ja, en nou ja, in ieder geval is het zo dat... we hebben gisteren natuurlijk Antonelli gezien die won. Maar hij heeft er wel voor moeten werken. Weet je? En het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dus het was, ik vind het een mooie wedstrijd geweest gisteren. Persoonlijk zeg ik nog een heel klein beetje werken aan het laden en ontladen. Vooral misschien moet je toch iets minder hoeven laden. Waardoor je dus het rechte stuk helemaal kan rijden. In plaats van dat je toch aan het eind ietsje terugvalt. Maar goed, dat zijn... details. Ik ga niet lopen klagen, want ik heb gewoon een leuke wedstrijd gezien.
0: Ja, absoluut. Af en toe werd er nog een beetje te veel stuivertje gewisseld, maar dat is een kwestie van een beetje fine-tunen, denk ik.
2: Ja, maar weet je wat het ook is, Bert? Wat je nu wel ziet, is bijvoorbeeld op het lange rechte stuk, als mensen achter elkaar reden, dat de tweede dacht, weet je wat, ik gebruik hier even niet mijn elektrische energie, want ik gebruik het op het rechte stuk om daar aan te vallen. Of andersom, hè, dat iemand ging aanvallen en dat de voorste dacht van, weet je wat, ik doe even laden, want dan kan ik jou zo inhalen met wat ik nu gelaten heb. En dat is wel een klein beetje de nieuwe manier van racen in de Formule 1 op dit moment. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, als de rijder dat dan moet doen, je moet het niet de computer laten uitrekenen. Maar als de rijder daar de invloed heeft, ja, dan is het natuurlijk zo slecht nog niet, Bert.
0: Nee, bij Red Bull hebben ze duidelijk de weg naar boven gevonden.
2: Ja, ik denk dat ze de helft van de achterstand hebben ingelopen. De andere helft moet nog. Het grootste probleem op dit moment is dat Isaac Hartje erachter komt dat het anders is dan rijden voor Racing Bulls.
0: Ja, die gaat dezelfde kant op als de vorige 10 maten van Max.
2: Ja, ik denk dat hij wel iets nuchterder is. En ik denk dat hij uit een iets beter nest komt wat dat betreft. Want hij heeft wat meer intelligente mensen om zich heen. Dus ik denk niet dat hij zomaar verzuipt. Maar hij moet, dit is wel even een wake-up call voor hem. En misschien is nog wel het beste dat gebeurd is... dat hij gewoon een stomme fout maakte, dat dit echt even een wake-up call is.
0: Ja. Toch verbazingwekkend hoe Red Bull dan weer zich herpakt heeft. Helemaal opmerkelijk natuurlijk. Met een compleet vanaf nul opgebouwde motor doen ze zo mee voorin.
2: Ja, knap hè. En ik vind dat echt heel knap. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Mensen die, hè, natuurlijk is er een beetje die achterstand. Maar ze hebben zelf een motor gebouwd. Ze hebben zelf een hybride systeem ontwikkeld. Ze hebben die auto gebouwd. Ja, gaan hem eraan staan. En dan zeg je met McLaren, die dat al jaren doet. Of met de Ferrari, die dat al sinds mensenheugenis doet. Hè, je bent niet ver achter Mercedes. Je eindigt voor een George Russell. Althans, net erachter. Maar je vecht met een George Russell. Met Mercedes die gewoon daar heel veel meer ervaring mee hebben. Dus ja, ik vind dat gewoon fantastisch. En ook petje af, want als ik dat toch even door mag, is het voor McLaren. Want die hebben toch ook wel een hele knoop dichtgehaald. Hè? Ik bedoel, Norris en Piastri worden gewoon 2 en 3. En dat is toch knap.
0: Ja, en Russell die dan ergens op 5 of 6 bleef hangen. 6 bleef hangen. Op,
2: ja,
0: nee, 4.
2: Vijf.
0: Ja. Ja, vind je.
2: Ja, maar ja, kijk, dat die komt er nu achter. Die dacht die heeft een beetje het Alonso-syndroom. Alonso die ging ooit bij McLaren rijden. En die kreeg Hamilton als teamgenoot. En toen dacht hij, oh ja, die hebben ze hier neergezet om te leren. En dat duurde wel een paar jaar. En vervolgens wordt die Hamilton om zijn oren gereden. En dat is een beetje wat Russell nu ook meemaakt. Vorig

0: jaar was alles leuk, hè? En Kimi en kom maar jongen, we gaan samen dit en we gaan samen dat. En een beetje leren zus en een beetje leren zo. En die Kimi die heeft gewoon een stap gemaakt. En die laat op dit moment Russel alle hoeken van de baan zien.
1: Ja. De volgende race, dat is over 14 dagen, toch?
0: Drie weken.
1: Weer zo'n lange pauze.
0: Wacht even, dan ga ik meteen kijken. We hebben volgende weekend niks. Ja, volgende weekend niks. Dan is er de 24 uur van de Nürburgring en dan is Canada.
1: Oké, en gaan jullie de 24 uur uitzenden live bij Viaplay?
0: 24 uur.
1: Wow. Ga je ook lekker meedoen dan?
0: Ja, ik doe gewoon lekker commentaar, hè.
1: Oh, leuk. Leuk. Ik heb de Noordsluiver gezien de vorige keer. Die wedstrijd waar Max dan toch uiteindelijk... Maar wat is dat leuk om te zien, altijd.
0: Ja, maar het is gewoon een fantastisch evenement, Bert. Er komen honderdduizenden toeschouwers. Dat zie je misschien niet.
1: Nee, dat zou ik zeggen.
0: 25 kilometer lang. Hè? Maar er staan denk ik wel 350.000, 400.000 toeschouwers langs die baan. Die staan er de hele week, hè, op de camping en barbecue, ja. en weet ik wat allemaal. En ja, er doen 200 deelnemers mee, hè, bijna. Of 200 auto's mee. Dus je hebt 800 rijders. Het is gewoon een fantastisch evenement. Het is heel open, want tanken doe je gewoon aan de pomp. Je hebt niet zo'n installatie die ze bij Le Mans hebben. Je moet gewoon ding, ding, ding, ding, ding aan de pomp tanken. Je moet met 4, 5 auto's een pomp in de pitstraat delen. Dus dan moet je allemaal netjes een beetje afspreken hoe je dat doet.
1: En krijg je er ook zegeltjes bij dan?
0: Ja, absoluut. Dat is allemaal Shell. Nee, maar je moet dat. Weet je, het heeft ook nog een beetje de kneuterigheid van een zomeravondcompetitie, zeg.
1: Ja, ja. Ik had het er met mijn zoons over om daar gewoon heen te gaan. Zover is het ook weer niet weg.
0: Nee, maar het is geloof ik wel uitverkocht. Althans, in de zin dat als je echt iets goeds wil, dat die kaarten zijn volgens mij niet meer te krijgen. En de zomer even heen. Moet je wel een fiets meenemen, want dichtbij parkeren, dat wordt hem niet.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik denk dan toch maar, nu dit aangehoord te hebben, dat ik thuis blijf.
0: Ja, gewoon lekker Viaplay aanzetten.
1: Ja, Viaplay aanzetten. Volgende week dus al. En niet komende week, maar de week daarop. Dan hebben we de 24 uur. En daar is Max bij. Wat denk je, wat gaat Max daar doen?
0: Ja, die gaat voor de overwinning, Bert.
1: Ah, zo mooi zijn.
0: Die gaan niet voor minder, want daarom doen ze mee.
1: Ja, hij heeft twee
0: goede teamgenoten. Die hebben die race al meer gereden. Die weten wat het is. Max moet nog wel. En dat doet hij volgens mij op donderdag. Moet hij de nachttraining rijden. Want hij heeft nog eigenlijk te weinig in het donker gereden. Dus dat moet hij nog wel even doen. Ja, en dan gaan ze natuurlijk voor de overwinning.
1: Volgende week.
0: Ja, mooi. Laurens van Hoepen, die rijdt zijn eerste volledige jaar Formule 2. We hebben Australië en Miami nu gehad. Hij staat vierde in het kampioenschap en heeft al twee keer op podium gestaan.
1: Wow.
0: Ja, is dat even leuk voor die jongen?
1: Dat is heel mooi. Heel mooi. Allard.
0: Niemand had er wat van gewacht. Ik spreek je toch met de 24 uur van Nürburgring wel?
1: Ja, zeker. Zeker gaan we elkaar dan bellen. Absoluut.
0: Bestellen.
1: Allard, ik wens je een fijne week.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Golden Earring en Radar Love.
1: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Persen en Assen.
0: Ja, die song van Golden Earring blijft toch eigenlijk wel een juweeltje. Eigenlijk wel een van de beste songs aller tijden. En dat komt uit Nederland. Het komt uit 1974, lang geleden alweer. Dan de Vossenjacht gaan we spelen en we gaan deze week dus mooie prijzen weggeven. Weekprijzen die worden aangeboden door het Voortman in Persen en in Assen. Daar hebben ze allebei een vestiging. Ze bestaan 70 jaar dit jaar en wij mochten 70 dagen lang allerlei leuke weekprijzen weggeven. Nou, wat gaan we dan deze week weggeven? Onder de dagwinnaars gaan we komende vrijdag verloten. Een prachtige Etna magnetron. De waarde van €189. Nou, die kan voor jou zijn naast de dagprijzen. Allemaal leuke gadgets van Simone FM. En we hebben nog twee passepartoutkaarten voor de Pinksterfeesten in Muntendam is dat. Wordt gehouden op 23 en 24 mei. Nou, daar kun je bij zijn. Dat hele pakketje aan prijzen kan voor jou zijn. Moet je even meedoen aan de Vossenjacht. We laten even een klein stukje horen van een plaat. Aan jou de vraag, welke plaat zou dat kunnen zijn? Het is het begin van dat nummer. Nou, probeer het maar te herkennen dan.
1: De Vossenjacht.
0: Ja, welke plaat is dat?
1: De vergeten plaat. Uit de jaren 80.
0: En dan willen we weten de titel van het nummer. En we willen natuurlijk ook weten wie het uitvoert of uitvoeren. Stuur je antwoord in via de gratis app 085-1143-999. Ondertussen gaan wij door met een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. En jij mocht hem aanvragen. En Nico heeft hem aangevraagd. Pas bij vandaag, pas bij deze maand, pas bij het weer. Nico die vraagt aan Max Werner. Hier is Rain in May.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80. En we gaan terug naar

0: Het is de vergeten voor vanmorgen. De vergeten platen uit de jaren 80. Max Werner en Rain in May.
1: De vinylketting.
0: Afgelopen vrijdag zijn we gebleven bij dat pareltje van Simon & Garfunkel, de Boxer. Wat is daar een leuke aansluiting op? Simon & Garfunkel dus en de Boxer, stuur maar even in. Dan gaan we eens even kijken wat de leukste schakeling is op die plaat. Je mag het insturen via de gratis app 085-1143-999. En kom niet aanzetten met Survivor. The Eye of the Tiger, van die hadden we ervoor al. De Boxer dus van Simon & Garfunkel. Wat is volgens jou een leuke aansluiting?
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: 40 jaar Schanspop in Siddeburen. Donderdag 14 mei, Club Chaos en DJ Ruud. Vrijdag 15 mei, Nederpop All Stars live. Met onder andere Drukwerk.
12: En zaterdag 16 mei, de Sibbehoester rond. Met Janus, Jorieke Sterring en Marco Schatbaker.
11: Oh ja, ik ben er ook. Mis het niet. Tickets en info via schanspop.nl.
13: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
14: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rolloen.
15: Och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
16: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
17: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
19: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
21: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
20: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
21: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
0: Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Fiat-rijder.
21: Automaxemmen.nl.
22: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
24: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs, vrijdag en zaterdag, de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
25: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer EemsDelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer EemsDelta.nl.
26: Op sommige plaatsen regent het vanmorgen een klein beetje. Later vandaag ontstaan er stapelwolken. En in de middag is er kans op buien en ook onweer. Het wordt maximaal 21 graden.

0: Deze man uit Frankrijk heeft in zijn eigen land tal van grote hits gehad. Hier alleen maar deze. Rock Voorzien en On The Outside.
1: De vinylketting.
0: Ja, en we hadden ook nog Paul Elstak, hè. Wat een toffe gozer is er trouwens. Wel eens op het podium gehad bij Simone en bij leuke 90's feestjes. The Promised Land hoorde je voorbij komen. Dan de vinylketting. We zijn afgelopen vrijdag gebleven bij Simon Garfunkel en The Boxer. Nou, wat is daar weer op te schakelen? Allerlei mogelijkheden. Even wat schakelingen die werden opgenoemd. Mud, Tiger Feet, The Box Tops met The Letter. Deze kan ook. Paul, Ringo, George en John, de Beatles natuurlijk. Back in the USSR. En dan schakelend op Paul McCartney in plaats van Paul Simon. Klaas die kwam er mee. Klaas Jan komt aan te zetten met Matchbox. Midnight Dynamo's, ook leuk. Maar we hebben gekozen voor de plaat van Edwin. We gaan schakelen met een oud liedje van Simon & Garfunkel, maar dan in een andere versie. Simon & Garfunkel, The Boxer. Dat wordt dan The Sound of Silence. Maar dan in de uitvoering van Disturbed.
1: De vinylketting.
2: Hello, darkness, my own.

versie toch wel. Disturbed en The Sound of Silence. De volgende schakeling in de vinylketting. Geschakeld werd er op Simon & Garfunkel en The Boxer. En jij mag weer nadenken, wat is de volgende schakeling dan? Op deze plaat van Disturbed en The Sound of Silence. Stuur het in via 085-1143-999. We gaan ons bezighouden met de vinyl top 5. We zoeken nog wat kandidaten. Volgens mij heb ik nog 2 plekjes over deze week. Heb jij zin om een plaat in de top 5 te zetten? Meld hem even aan via datzelfde WhatsApp-nummer. Of even een mailtje sturen. bert@simonefm.nl. Het enige wat telt is, hij moet op vinyl te vinden zijn. En zo ja, dan mag je jouw favoriete plaat gaan plaatsen in die top 5. Daar gaan we dan weer een top 1000 van maken. Die top 1000 die hoor je dan aan het einde van dit jaar. Een vinyl top 1000. 1000 plaatjes achter elkaar op vinyl gedraaid. 2 weken lang. Maar dat duurt nog even. We krijgen eerst hopelijk nog een lekkere zomer. Wat is jouw favoriete plaat voor de top 5 van komende vrijdag? Stuur hem in. En dan gaan we eens kijken. We gaan zo meteen bellen met Shaki. Shaki Imga is aan de beurt. Hij gaat een plaat plaatsen. En hij gaat er eentje uitgooien van afgelopen vrijdag. Deze 5 stonden er vrijdag in.

de 5 van dit moment. Op 5 Bob Dylan met Hurricane. Op 4 Ron Van Halen. Why Can't This Be Love? The Dire Straits. Op 3 met Romeo and Juliet. Herman Brood en Wild Romans. Op 2 met Never Be Clever. En nog steeds op nummer 1. Fischer Zetz en Marlies. Nou, heb jij een leuke plaat voor die top 5? Stuur hem in. Dan gaan we kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. En zo ja, dan mag je het plaatsen. Nu op Simone FM. The Pet Shop Boys. Hier is zo.

0: Pet Shop Boys en Suburbia op Simone FM. Zometeen alweer het derde vinyluur. We gaan zometeen even bellen met Jackie en Micha. Hij gaat een plaat plaatsen in de top 5. En we hebben de Vossenjacht voor vanmorgen. Aan jou de vraag, welke plaat zou dit kunnen zijn?
1: De Vossenjacht.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl. Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Juwelier Momentum.
4: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
3: Vier elk schitterend moment met iets moois van Juwelier Momentum.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurants Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jonggebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hoogeveen.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Amsterdam.
16: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
19: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
19: Play.
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
19: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
19: Zoey!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
19: Yes!
16: De meeste, de beste aanbiedingen.
19: Poste.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
21: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
22: Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Handa-virusuitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt-het-vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Steeds meer jonge kinderen, met name in de leeftijd van 17 tot 10 jaar, maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht op het internet zitten. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
23: En dan de Simone FM verkeersinformatie. De gebruikelijke plek 1 file, de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar is momenteel een vertraging van 12 minuten.
20: De verkeersservice wordt mede mogelijk gemaakt door Autoborg Assen. Alle merken, alle reparaties, goed advies. Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

0: Mister en Carrie A. En daarvoor hadden we nog Madness en One Step. Nee, niet One Step Beyond. Dat was. Welke was het nou? Potje André. Oh ja, Nightboat to Cairo. 13 minuten over 11 is het daarmee geworden. In Japan zijn ze bezig met wel hele slimme liften. Weet je wel, van de eerste naar de 20ste etage. Geen knopjesstress meer, want deze liften gebruiken kunstmatige intelligentie om te voorspellen waar jij naartoe wil. En dat doet hij nou voordat je zelf op iets indrukt. Dat is handig, gaat sneller. Maar het is ook wel een beetje gek eigenlijk, een beetje eng ook. En over slimme technologie gesproken. Google die werkt aan een nieuwe manier van zoeken op internet. In plaats van eindeloze lijstjes met links krijg je straks meer een soort gesprek. Alsof je gewoon even met je telefoon zit te kletsen. Ja, het kan er allemaal tegenwoordig. Jacques de Jager. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het laatste wat jij op internet hebt opgezocht?
1: Oef, ja, dat weet ik zo even niet meer.
0: Nee, gebruik je dat wel eens? Of ChatGPT?
1: Nee, ChatGPT, dat gebruik ik helemaal niet. Nee, ik ben niet zo digitaal. Nee.
0: Ja, het kan ook makkelijk zijn, kan ik je vertellen hoor.
1: Ja. Ik tot zover gebruik ik het als ik echt iets. Dan kijk ik, maar anders nee.
0: Nee, maar koop je wel eens.
1: Ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee, maar koop je wel eens wat via internet? Of verkoop je wat via internet?
1: Nou ja, bestellen doen we wel via internet natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar de fysieke winkels worden ook steeds minder.
0: Ja, maar het is toch makkelijk als je gewoon aan je telefoon kunt vragen van joh, ik zoek een paar nieuwe handschoenen. Zoek eens even de goedkoopste voor me uit. Of eentje, dat je dat niet allemaal hoeft in te tikken.
1: Oh nee, ik zoek liever zelf. Dat vind ik veel mooi.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Jacques, jij hebt een plaat genomineerd voor de top 5. Die gaan we dan zo meteen horen. Die mag je zo meteen even inspreken, hoef je niet te typen. En je moet er even eentje uitgooien. En je hebt nog geen keus gemaakt, zeg je. Nou, ik laat de fragmenten van alle 5 nog even een keer horen.
1: Oké.
0: Luister goed.

0: Van de nummer 5 naar de nummer 1. Bob Dylan, Van Halen, The Dire Straits, Herman Brood en Fischer Z. Beste Jacques, weet je het nu wel?
1: Ja, die laatste die je draaide.
0: Fischer Z met Marlies.
1: Yes, ja.
0: Ja, die ga je eruit gooien. Vind je hem niet mooi of zeg je van nou, die heeft er lang genoeg in gestaan?
1: Ik heb er helemaal niks mee.
0: Nou, dat is heel duidelijk. Het gaat om deze plaats. Nou, daar gaat hij. Hoppakee. Ja. Dan hebben we een nieuwe nummer 1. Herman Brood en Never Be Clever.
1: Kijk eens. En dat is ook goed.
0: Ja, en wat ga jij erin zetten?
1: De

0: Dos met Lover Medley.
1: Oh, wat een lekkere plaat. Jacques, mag ik jou bedanken?
0: Jij, jou ook.
1: En een fijne maandag.
0: Hetzelfde.
1: Hoi, hoi. We gaan hem plaatsen. The Doors en Hello. Oh nee, Lover Medley.

Oh, wat fijn deze van de Doors. Jacques die heeft hem erin gezet. Love Her Medley. Nou, wil jij kandidaat zijn deze week? Heb je nog een leuke plaat voor de top 5? Stuur hem eens even in. Dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. Het mag alles zijn. Het kan Frans Bauer zijn. Het kan Janne zijn. Het kan een lekker disco plaatje zijn. Maakt niet uit. Stuur maar in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. Dit is Rupert Holmes.

0: The Police and Every Breath You Take.
1: De Vossenjacht.
0: We gaan hem zo meteen spelen. De Vossenjacht voor vandaag. Klein fragmentje op de band. Aan jou de vraag welke plaats zou het kunnen zijn. Dan val je misschien wel zo meteen in de prijzen. En je doet ook mee voor de weekprijs die we deze week gaan weggeven. De Echtma Magnetron, aangeboden door de 70-jarige Voortman uit Pessen en uit Assen. Nou, wat je moet doen, gewoon even jouw oplossing doorsturen.
1: De Vossenjacht.
0: En dan willen we weten wie is of wie zijn dat en wat is de juiste titel van dat nummer. Je kunt het insturen via de gratis app 085 11 43 999.
1: De Vossenjacht.
2: Ik ben er helemaal klaar mee.
3: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
2: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
4: VLM-kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
5: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
2: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
3: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
2: En je ontvangt 30% subsidie.
3: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
2: Ja, gewoon.
4: VLM Kozijnen.
3: Kwaliteit die blijft.
6: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
7: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
8: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
9: Hop, hop, hop naar de Lasterie Shop.
10: Voor kwalitatief goede en goedkope dierenvoeding. Van hond tot kat en van kip tot paard. Niets is ons te gek. We hebben voer voor elke bek. Ook staat de koffie altijd klaar. Dus hop, hop, hop. Rijden maar naar de Lasterie Shop. Net over de grens bij Ter Apel. Profiteer nu ook van het lagere btw-tarief.
11: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noordercaravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
7: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
11: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
12: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer EemsDelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer EemsDelta.nl.
13: Het kan op sommige plaatsen een beetje regenen. Dat wordt vanmiddag anders. Meer stapelwolken en er is kans op buien en onweer later vanmiddag. Het wordt maximaal 21 graden met weinig wind.

0: Rolling Stones en Brown Sugar. En we hadden ook nog Spanish Troll van Ming DeVille. En daar weer voor The Monkees en Daydream Believer. We schakelen even met Staphorst, Harry Vos, naamgenoot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je een lekker weekend gehad, Harry?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Mooi weer erbij.
0: Nou, mooi weer erbij. Nog wat leuks gedaan?
1: Nee, niet zo gek. Heel veel druk gehaald de afgelopen weken. Dus het wordt ook mooi rustig aangedaan deze week.
0: Oké. Want waar had je het zo druk mee dan?
1: Ja, thuis aan verbouwen en dergelijke en opruimen. En ja, daar ben je druk mee.
0: Oké, dus je bent je hele huis aan het verbouwen?
1: Nou, het huis is klaar, maar de schuur en de bestrating en zulke dingen moet allemaal nog gebeuren.
0: Oh ja. Het wordt wel mooi, ja. Toch, Harry?
1: Gaan we vanuit.
0: Ja, en ben je een beetje handig?
1: Ja, het is mijn werk.
0: Oh, het is je werk?
1: Ja.
0: Oh, blijf er even hangen. Ik heb ook nog een klusje voor je.
1: Oké,
0: Harry, jij dacht zelf ondertussen nog wel tijd om even mee te doen aan de vossenjacht. Jij denkt het te weten. Mocht je het goed hebben, Harry.
1: Ja.
0: Dan krijg je sowieso de dagprijzen. Allemaal leuke gadgets van Simone FM. En je moet komende vrijdag even je telefoon goed, extra goed in de gaten houden. Want als hij tussen 11 en 12 uur nog een keer overgaat, je hebt weer Simone FM aan de lijn. Dan val je in de hoofdprijs. Dan krijg je namelijk die prachtige magnetron van Edna, aangeboden door Voortman uit Pessen.
1: Nou, helemaal super.
0: Ja, die kun je vast wel gebruiken, hè, bij een verbouwtje.
1: Nou ja, we hebben hem nu net nieuw inzitten, zeg maar. Maar als hij zo kapot zou gaan, dan zou je hem zo over kunnen plaatsen natuurlijk.
0: Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Fragmentje voor vandaag is deze.
2: De Vossenjacht. De Vossenjacht.
0: Nou, zeg het maar, welke plaat is dat volgens jou?
1: Nou, bij mijn weten moet dat Everywhere wezen van Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac. En jij zegt Everywhere.
1: Yes.
0: Ja, nou zie ik ook, ik zie alleen maar Fleetwood Mac voorbij komen, dus dat zal goed zijn. Maar ik zie ook heel veel voorbij komen, A Little Lies.
1: Nou, we denken niet dat je dat is.
0: Nee, je blijft erbij.
1: Ik blijf erbij.
0: Nou, we gaan even kijken.

0: dat is helemaal goed. Harry Vos uit Staphorst. Je gaat de dagprijzen krijgen. En hou vrijdag je telefoon goed in de gaten.
1: Gaan we doen.
0: Wellicht word je er nog een keer gebeld.
1: Ja, super.
0: Ik wens je succes vandaag met het verbouwen.
1: Komt helemaal goed.
0: Maak er een lekkere maandag van. En misschien spreken wij elkaar komende vrijdag weer.
1: Nou, misschien tot ziens.
0: Dag Harry.
1: Oké.
0: Bedankt voor meedoen. Hoi.

0: The Talking Head op Simone FM en Psycho Killer. En daarvoor hadden we dan nog de oplossing van de Vosjacht voor vandaag. Nou, dat was hem dan voor dit moment. De maandagmorgen, de moeilijke maandagmorgen is weer voorbij. Allerlei lekkere muziek vanmiddag. En we hebben om 4 uur natuurlijk Herman Schoonmaker met de middagshow. Heb je wat voor de uitzending van morgen? Stuur het in, ga ik het opzoeken op vinyl. Ik wens je een fijne maandag en tot morgen.
1: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKé. In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning. Grip op je kosten. Grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe!
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
12: Woehoe!
11: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
14: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
17: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws.
9: Goedemiddag. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt-het-vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En steeds meer jonge kinderen, met name in de leeftijd van 7 tot 10 jaar, maken en delen naaktbeelden van zichzelf, blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
16: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
17: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
18: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
19: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
20: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
21: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwelermond.
20: Je vindt jouw stijl Bijson.
22: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
23: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
24: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsnipaircotechniek.nl.
16: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM. Hey, yeah.

0: even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
7: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
9: Nu bij Ben ZZP dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
8: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
13: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
16: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele Moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
20: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
21: Hey Niels.
22: Hey Moi.
21: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
22: Klopt.
21: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
22: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
21: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
22: Zeker te weten.
21: En kijk op nieuwslubbers.nl.
20: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
23: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
6: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
5: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Mooi mensen, mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. New Star Jeans in de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 79 euro.
8: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Vinnen Wold.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
7: Als de bliksem, nog Vinnen Wold.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
13: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
16: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
17: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
18: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
19: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60... waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en de advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
20: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme-en-koopgroep.nl.
21: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
22: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
24: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, wat dat doet, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de

0: autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
1: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Dia. Licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
9: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
10: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.

0: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
2: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
3: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice.

0: afspraak. Roet je autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
8: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Kijk op grittercaravans.nl.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
15: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme-en-koopgroep.nl.
16: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
21: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws.
6: Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en de advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
13: Wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
21: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
13: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
22: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
23: Gaat u naar Eemsnet.
22: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
23: Ga dus naar Eemsnet.
22: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
24: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmteweerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
22: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
23: Ga dus naar
22: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
25: Garage Trend in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het overgaragebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Trend heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageTrend.nl.
26: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
27: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
0: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone.

0: bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Aan het bouwen of verbouwen?

0: Meester Tekkerst. Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken. Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
1: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? J. Haverhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen,

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
2: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
3: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravanboulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
5: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoey!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
9: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
10: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en
9: Klassen Keukens vind je in Emspark Lea,

0: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Hey Niels.
4: Hey mooi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
9: Bij Easy Pari XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari XL. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
10: Laat het zeer zijn.
8: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: 40 jaar Schanspop in Siddeburen. Donderdag 14 mei, Club Chaos en DJ Ruud. Vrijdag 15 mei, Nederpop All Stars live. Met onder andere Drukwerk.
13: En zaterdag 16 mei, de Sibbehoesterhond. Met Janus, Jurieke Sterring en Marco Schatbakker.
14: Oh ja, ik ben er ook.
12: Mis het niet. Tickets en info via schanspop.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
18: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
17: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
18: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
14: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
19: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
20: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
19: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
20: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
21: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
19: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Opelrijder.
21: AutomaxEmmen.nl.
22: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
23: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van €385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad hebben. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat. De actie is opgeheist door activisten van Palestine Action Amsterdam. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien. Daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
24: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
25: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
26: Hop, hop, hop naar de Lasterie Shop.
27: Voor kwalitatief goede en goedkope dierenvoeding. Van hond tot kat en van kip tot paard. Niets is ons te gek. We hebben voer voor elke bek. Ook staat de koffie altijd klaar. Dus hop, hop, hop. Rijden maar naar de Lasterie Shop. Net over de grens bij Ter Apel. Profiteer nu ook van het lagere btw-tarief.
28: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
29: De wereld aan sierbestrating.
30: In Hogeveen, Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
31: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald. Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
0: flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis... En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
7: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
8: Ambergen natuurlijk!
7: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Een heerlijk gevoel. Een mooie auto is ons doel.
5: Service met een glimlach.
6: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
5: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Was je auto nu vanaf €10 in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
6: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
5: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.

0: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Tapijtparadijs. Uw complete woning inrichten. Tapijtparadijs. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je 100 euro aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
6: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws 4 uur.
9: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. De politie is op zoek naar drie verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad hebben. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om drie verdachten gaat. De actie is opgeheist door activisten van Palestine Action Amsterdam. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien. Daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
10: Goedemiddag, de middagshow op Simone FM. Ik heb de verkeersinformatie voor je. We beginnen op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 9 kilometer file. Zorgt voor een vertraging van 15 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand en de spitsstrook is daar dicht. Dan naar het noorden toe, de N7, de Duitse grens richting Groningen bij Groningen Europark. Daar is een ongeluk gebeurd en zijn bergingswerkzaamheden gaande. De oprit is daar dicht. En de N33 Eemshaven richting Assen tussen Veendam en Gieten. Daar zijn werkzaamheden bezig. Die duren nog tot en met 12 mei dit jaar. Je wordt daar omgeleid.
8: De verkeersservice wordt mede mogelijk gemaakt door Autoborg Assen. Alle merken, alle reparaties, goed advies.
11: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
12: Ik ben er helemaal klaar mee.
13: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
12: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
14: VLM-kozijnen.
13: Kwaliteit die blijft.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: Ook zo klaar met lange levertijden.
13: VLM Kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
14: VLM Kozijnen.
13: Kwaliteit die blijft.
16: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
14: DecoKe, DecoKe.
16: DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
17: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
16: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar
14: DecoKe, DecoKe.
16: In Winschoten en in Nieuw-Buinen.
18: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl. Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Hey Herman wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

Het is Foreigner in de middagshow hier op Simone FM. Net even na vieren. Het is maandag en dat is zo'n dag waarop je denkt van hè, de eerste werkdag zit er weer bijna op. Maandag, ik vind het altijd even inkomen. Vooral na zo'n mooi weekend met dat prachtige weer. En dan vandaag een beetje een grauwe maandag en een wekker die misschien net iets te vroeg ging. Maar goed, kijk eens even waar je staat. Je werkdag zit er bijna op. 2 uur lang de middagshow voor jou. Mijn naam is Herman, je luistert naar Simone FM. Hier is

favoriete platen uit de jaren 90. Nou, de jaren 90, wat betekende dat voor mij? Het was het decennium van de middelbare school. Tenminste voor mij dan in de tijd van het eerste biertje. Ik had zo'n scheiding in mijn haar met heel veel van het gel erin en dan op de brommer overal naartoe. En iedereen die had het over vakanties met vrienden in Lorette de Marge, Sonizos, allemaal grote verhalen, ik niet. Ik ging met mijn vrienden naar Nijverdal en Terschelling. En het was fantastisch. En eerlijk is eerlijk, af en toe hoor ik een plaat voorbij komen die nog weer terugbrengt naar die jaren 90. En precies zo'n plaat, daar ben ik naar op zoek. Waar ging jij vroeger met je vrienden naartoe? Wat spookt die uit in de 90's? En welke plaat hoort daarbij? Daar ben ik nou benieuwd naar deze maandag. Jouw favoriete plaat uit de jaren 90. Je mag hem via WhatsApp insturen naar 085 11 43 999. Dit zijn de Pointer Sisters.

Je moet even iets rechtzetten. Of rechtzetten, even nader verklaren. Want het komt via de app van Simone op 085 1143 999. Komt er een soort van klacht binnen. Maar het is niet echt een klacht, maar... Ik had het over jouw favoriete plaat uit de jaren 90 en hoe mijn jaren 90 eruit zingen. En dat ik niet op vakantie ging naar Lorette de Mar en dat soort plaatsen, maar gewoon naar Nijverdal. En ik krijg een appje van Egbert die zegt: Herman, wat was er mis met Nijverdal? Niks. Helemaal niks. Ik zei al, ik vond het fantastisch. 16, 17 jaar was ik in Nijverdal, ging op vakantie op de fiets naar alle uitgaansgelegenheden. Dus Egbert, bij deze ook even rechtgezet. Jouw favoriete plaat uit de jaren 90. Natasja stuurt een plaat naar me toe. Ze zegt: Herme, ik denk direct terug aan mijn allereerste schoolfeest. En deze plaat was toen net uit. En ik was op slag verliefd. Niet eens op een jongen, maar op deze plaat. Halverwege de jaren 90. We praten over het jaar 1995. Natasja, deze was toen inderdaad een hele grote hit. Teaspoon bracht hem uit. Het is een koffertje van vroeger. Maar ja, dat waren ze in de jaren 90 wel gewend. In elk geval hele fijne jeugdherinneringen aan deze plaat. Mercedes-Benz van Teaspoon is dit op Simone FM.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!
5: Autoschade?
6: Gebeld, geregeld, Roggeveld.
7: Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
8: Och, och, och, zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu. Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
6: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A. In Rode.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
15: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
16: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig?
17: Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevoisolaties.nl. Het begint bij isoleren.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
20: Dag liefie, mama houdt van jou.
21: Eerste schooldag?
20: Ja, zo lastig.
21: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
20: Ja, lekker.
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten. Originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
1: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eemsdelta.nl.
3: Vanavond veel wolken met buien in het midden, oosten en het zuiden van het land. Soms gepaard met onweer. In het noorden blijft het droog. Vannacht op veel plaatsen regen, soms hevig. Morgen blijft het wisselvallig weer met vooral landinwaarts regen. En aan de kust af en toe zon bij 15 graden.

vrolijkheid op de radio. Op deze maandag. De werkdag zit er bijna op. Tenminste, ja, dat hoop ik wel voor je. Van die mensen die later dienst hebben, die beginnen pas net. En nou, in dat geval sterkte. Dan sleep ik je doorheen. De middagshow dus op Simone FM. Mijn naam is Herman. Leuk dat je luistert. Ik ben er tot 6 uur. Wat gaan we allemaal nog doen? We hebben de tijdmachine nog. We gaan terug naar de top 40 van 4 mei. Ergens in het verleden. En we moeten behoorlijk uitvliegen. Als je goed opgelet hebt en je weet hoe oud ik ben, dan weet je ongeveer waar we uit gaan komen. Ik heb straks ook nog een van de hits van de 90's voor jou. Two Brothers on the Fourth Floor. Maar even deze. Nena en Kim Wilde.

Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Ja, het is maandag. Een bijzondere maandag trouwens, want het is 4 mei en dat betekent dat we vanavond gaan herdenken. We denken aan terug aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En ik had er net even met collega Bert over, hoe gaan we dat doen nou? We hebben natuurlijk om 8 uur stip vanavond hebben wij ook gewoon de gebruikelijke stilte ingepland. Zoals je dat ook op andere radio en televisie hoort, dus maak je daar geen zorgen over. Alles met respect en dus ik vind het gewoon een groot goed dat wij dat hier in Nederland hebben. En dat we daarover nadenken en daar blijven over nadenken. Zo ook deze maandag, deze 4e mei. Morgen de dag van de vrijheid. En dit is Elvis Presley. Don't be cruel. You know I can't be found. Sitting home all alone.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Catering Service Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
1: Service met een glimlach.
2: Oh, oh, oh, onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
3: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
1: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
2: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
5: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden. Een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hen wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 14-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De bestuurder kreeg een stopteken omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de man. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden en alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. Tot zover het nieuws.
6: Kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar staat 9 kilometer file. Zorgt voor een vertraging van 15 minuten. Het wegdek is in slechte toestand. De spitstrook is daar dicht. En zorgt dus voor een vertraging van 15 minuten. Dan naar het noorden, de N7, de Duitse grens richting Groningen. Bij Groningen Europark, dat is in Bergingzee, werkzaamheden nog steeds gaande. De oprit is daar dicht. En hetzelfde noorden, de N33 Eemshaven richting Assen tussen Veendam en Gieten. Daar zijn ook werkzaamheden bezig. Die weg is daar dicht. Die versperring duurt nog tot 12 mei aanstaande.
3: De verkeersservice wordt mede mogelijk gemaakt door Autoborg Assen. Alle merken, alle reparaties, goed advies.
7: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
8: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
7: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
9: 123 Sonarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Sonarscreen.nl.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalets en Staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
13: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
15: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
16: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Hey Herman wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaak.

heeft deze vrouw toch al een diverse plaat uitgebracht. Cher en de Shoop Shoop Song. It's in its case. Begin jaren 90 was dit een dijk van een hit. En wees eerlijk, je hebt er vast en zeker meegezongen. Het is maandagmiddag, de middagshow hier op Simone FM. Mijn naam is Hermen en ik had zojuist zelf ook even eentje. Ik ben een beetje de laatste tijd op mijn gezondheid aan het letten. In die zin op mijn eten. Ik groeide namelijk helemaal dicht. En ik doe door het jaar heen nogal wat optredens. En ik denk voor het zomerseizoen begint en we weer richting Mallorca en Turkije gaan. En dat all you can eat, even een beetje op mijn gewicht gaan letten. Zorg dat je een beetje fit de zomer in gaat, zeg maar. Dus ik zat in plaats van wat ik normaal gesproken doe, een blikje cola en een snickertje, zat ik even aan een banaantje. Maar wist je dat bananen, die schijnen dus radioactief te zijn. Ja, dat is echt waar. Ze bevatten kalium. En een klein bestanddeel van kalium is radioactief. Nou, geen paniek. Als jij nu aan een banaan zit, je moet er ongeveer 10 miljoen stuks in één keer van opeten voordat het schadelijk wordt. Nou ja, goed, voordat je dat aantal hebt opgegeten, heb je sowieso al een probleem, denk ik. Dus je banaan van vanmiddag, die kan gewoon weer van het lijstje met verboden producten af.

Bailando, bailando. Luna. Zo'n typische zomerplaat uit de jaren 90. Het is vandaag 4 mei en ik had het er vorige uur al over. Ik heb ook weer de tijdmachine meegenomen vandaag. En we gaan terug naar de top 40 van 4 mei. En de grote vraag elke dag is weer, hoe ver gaan we terug in de tijd? Ik had al het tipje van de sluier opgelicht. Als je weet hoe oud ik ben ongeveer, niet eens ongeveer, precies. Dan weet je ook in welk jaar we terechtkomen. Nou, misschien raak je het met me.

terug naar die top 40 van 4 mei. Wat was er toen een hit? En wat was er nog raar? En ook voor vandaag geldt... We gaan naar de tijd. Welk jaar belandt de tijdmachine? Maar de vraag is... Van welk jaar? Ja, we gaan terug naar een jaar waarin je, als je op straat loopt, ineens wat nieuws ziet. Hij is eigenlijk al 10 jaar daarvoor eerder uitgevonden, maar toen was het nog een beetje een onmogelijk ding om mee te nemen. Maar ineens is het kleiner geworden en past hij in de binnenzak van je spijkerjack. Een kleine cassettespeler met een koptelefoon. De eerste Walkman van Sony. En voor het eerst neem je je muziek gewoon mee naar buiten. Je moest toch wel die bandjes dan terugspoelen met de potloten en dat soort dingen. Auto Reverse, dat bestond toen nog niet hoor. En in de fastfoodwereld is er een nieuwe uitvinding. Ze willen de kinderen naar de fastfoodrestaurants lokken. Ja, dat kon toen allemaal nog. Moet je tegenwoordig niet mee aankomen. En wat bedachten ze? We doen een patatje met een hamburger en dan geven we een cadeautje bij weg. De eerste Happy Meal was geboren en er bleek een schot in de roos, want het bestaat nog steeds. En op tv, je keek het zelf ook, een mannetje met een hooghoed en een glimlach. Dr. Snuggles, ken je het nog? Een wereld vol fantasie waar alles kan, alles kon en hij lost alle problemen gewoon op. En ergens in een laboratorium in Nederland wordt er gewerkt aan iets wat de muziek voor altijd gaat veranderen. De eerste compact disc. In dit jaar nog nieuw, nog onbekend. Maar de toekomst begon al hier en het duurde eigenlijk nog jaren en jaren voordat het algemeen goed wordt. Heb je al een beetje een idee? De tijdmachine die is geland op 4 mei. 1979. En dit was toen de nummer 1. Het werd later de zomerhit van die zomer in 1979. Boney M. Hooray, hooray, it's a holiday.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?

0: Garage Drent in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Drent heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageDrent.nl.
1: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag Plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs, vrijdag en zaterdag, de Moederdag Plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
6: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Oh, wil je meteen booninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
10: Vanavond veel wolken met buien in het midden en het oosten van het land. Soms zelfs gepaard met onweer. In het noorden en het westen blijft het droog. Vannacht op veel plaatsen regen, soms zelfs hevig. Morgen blijft het wisselvallig. Met vooral landinwaarts regen en aan de kust af en toe nog de zon met 15 graden.

Genesis en I Can Dance. De middagshow hier op Simone FM van 4 mei. En we zijn nog even bezig met één item, want de show die, ja, dat vertraagt allemaal een beetje. Soms heb je van die platen die duren, dan, ja, die wil je graag draaien, maar die duren dan zo lang dat je dan bijna niet uitkomt. En dan wordt het weer alles proppen op dat laatste kwartier. En we zijn bijna toegekomen, want ik ben op zoek naar de dagblad van vandaag. Nou, dat kunnen we het hebben over simpele feiten in de wereld. En dat is allemaal heel triest en dat ga ik niet doen. Dan ga ik altijd, als dat zo is, op zoek naar buitengewoon nieuws. Oftewel opmerkelijk nieuws. En ik kwam op een berichtje van een man in Afrika. Die is gaan zwemmen. Ergens in de Nijl of weet ik veel wat voor rivier daar. En die is toen vermist geraakt. Toen hebben ze een zoekactie opgestart. En een politieagent is met een helikopter naar boven gaan vliegen. En die is afgedaald in een rivier vol krokodillen. Nou, dan weet je eigenlijk al, je hoeft eigenlijk niet meer te zoeken naar die gozer. Die vinden ze nooit terug. Alleen dat al. Maar goed, het wordt nog gekker. Ze vangen op dat moment, die man was natuurlijk nergens te bekennen, een hele grote krokodil, halen het dier omhoog. En ik weet niet hoe, maar ze hebben hem waarschijnlijk geslacht. Ze maken hem open en ze vinden daarin 6 paar verschillende schoenen. 6 paar. Nou, dat is geen geruststellende gedachte. Dan zit ik meteen te denken van, ja, nou ja, als je daar een stukje gaat zwemmen, dat loopt niet goed af. Dus de dagblad van vandaag. Welke plaat past bij krokodillen? Bij dit gevaar, bij spanning of bij iets waarvan je denkt van, nou, dit kan toch echt nooit goed gaan. Jouw suggestie hoor ik graag via 085 1143 999. En misschien word jij wel de dagplaat. En dan krijg je van mij die geweldige, unieke kurkentrekker van Simone FM. Zodat je die mooie zomeravonden nog aangenamer kunt maken. En je krijgt van mij kaartjes voor de Pinksterfeesten in Muntendam. En die zijn van zaterdag 23 mei tot en met zondag 24 mei. En dan mag je met 2 personen beide dagen naartoe. 085 1143 999. Gaan we terug naar een plaat die van origine uit Duitsland komt. Frankfurt Ode heet hij. Dit is Zoutelanden. Dit is de uitvoering van Bluff.

0: Walk like an Egyptian. Ja, en daar in Egypte, daar heb je ook van die rivieren, weet je wel. Er zijn allemaal van die krokodillen. En dat heeft allemaal te maken met de dagblad die we vandaag zoeken. Die slaat namelijk op krokodillen. Ja, een rivier vol met krokodillen die een man, ja, die is vermist geraakt daar. En uiteindelijk hebben ze die krokodil gevangen. Bleek een hele gevaarlijke soort te zijn. En toen ze hem openmaakten, en geloof me, dat is niet meer met de ritsluiting gegaan. Toen troffen ze daar 6 paar verschillende schoenen aan. Ja, die heeft geen honger gehad de laatste paar maanden. Nou, ik vroeg aan jou welke plaat past daarbij. En er komen leuke suggesties binnen. En ja, er kan er maar één de winnaar zijn, zong Henny Huisman vroeger altijd al met de Mini Playback Show. En in dit geval is het Oetse. En Oetse die schrijft aan mij: hey Herman, wat dacht je van Elton John? En dan zal je denken, Elton John, wat heeft dat dan met krokodillen te maken? Nou, dat kan ik je gaan uitleggen. Het is namelijk, ja, hoe wrang ook, misschien wel The Circle of Life, schrijft Oetse erbij. Nou ja, dat was dus de dagplaat van deze maandag.
1: Dagplaat.
0: En dat is deze. Ik wens je een hele fijne maandagavond. Morgen ben ik er weer. Morgenochtend Bert Vos tussen 9 en 12. Alles live vanaf video. Ajuus.

0: Hey Herman werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank? Kom dan naar Wood-Tastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. We helpen je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Wood-Tastic.nl, Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
2: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
8: Jouw droomauto? Die vind je bij autobedrijf Vos in Stadskanaal. Want die heeft een ruime selectie jonggebruikte luxe auto's met de kwaliteit en service van autobedrijf Vos. Kom naar de showroom aan de Elektronicaweg 10 in Stadskanaal. Of kijk op autobedrijfvos.nl. En wie weet, rij jij binnenkort weg in jouw droomauto.
9: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profijl Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profijl Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land de juiste band.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio.
11: 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van aanslagen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hen wilde bedreigen of doden. Tijdens een pro forma zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op het balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
18: En tot zover het nieuws.
19: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
20: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
21: Gaat u naar Eemsnet.
20: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
21: Ga dus naar Eemsnet.
20: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
22: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
20: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
21: Ga dus naar Eemsnet.
20: Eemsnet.nl, ook 's avonds en in het weekend open.
23: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf Jan Bos.nl. Bos met dubbel S.
24: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
25: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
24: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
26: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
27: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA,

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?

0: Garage Trend in Nieuwe Pekela is dé importspecialist van jonggebruikte auto's. Het OVA-garagebedrijf in de regio voor verkoop van personenauto's en bedrijfswagens. Garage Trend heeft een volledig ingerichte werkplaats voor onderhoud, diagnose, reparatie en natuurlijk APK. Onze topmonteurs gaan geen klus uit de weg. GarageTrend.nl.
1: Vrijdag en zaterdag is er bij Johan Schuitema de jaarlijkse Moederdag plantenshow. Met een groot assortiment binnen- en buitenplanten, originele moederdagcadeaus, tips voor een mooie tuin en een hoop gezelligheid. Kom langs. Vrijdag en zaterdag de Moederdag plantenshow van Johan Schuitema in Mussel.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
6: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Oh, wil je meteen woninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolaties en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolaties. Isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolaties.nl. Het begint bij isoleren.
3: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
5: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
9: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
10: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op zijn Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
11: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
12: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
13: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim 1 meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
18: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
19: Hop, hop, hop naar de Lastrie Shop.
20: Voor kwalitatief goede en goedkope dierenvoeding. Van hond tot kat en van kip tot paard. Niets is ons te gek. We hebben voer voor elke bek. Ook staat de koffie altijd klaar. Dus hop, hop, hop. Rijden maar naar de Lastrie Shop. Net over de grens bij Ter Apel. Profiteer nu ook van het lagere btw-tarief.
21: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
22: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
23: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
24: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaar. Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
25: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
26: In Hoogeveen.
27: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer. Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts. Ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst. Een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
15: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
5: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
6: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
7: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: afspraak. Roetje Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ik ben André de Vries van BNI, de grootste netwerkorganisatie van de wereld. Toen ik voor het eerst binnenliep, dacht ik, dat wordt vast alleen visitekaartjes uitdelen. Dat bleek totaal anders. Je maakt kennis met ondernemers uit de regio, bouwt de vertrouwensband op en helpt elkaar ook echt verder. Maak het zelf mee en meld je aan via bni-groningen.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Het is bijna 8 uur. En net als heel Nederland is ook Simone FM nu 2 minuten stil. Om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredemissies nadien te herdenken.

0: Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Soedan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim 1 meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: tikkie anders doet.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier, zuig.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snel een container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
8: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Trouwenermond.
12: Je vindt jouw stijl bij Sean.
14: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
15: Nostalgie Palast in

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
2: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
1: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
2: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
1: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Peugeotrijder.
2: AutomaxEmmen.nl.

0: Mensen. Mooi mest, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
1: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
2: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
5: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
4: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is... rood!
7: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
9: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: LW Vloeren, uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
15: Een caravan is vrijheid. Vrije tijd. Ontspanning. Een caravan, die vind je bij Noorder Caravan Centrum. Gespecialiseerd in hobby, vent en deadlifts. Je vindt daar ook occasions van verschillende merken. En alles voor in, op of rond de caravan. Kijk op ncc-maren.nl.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt-het-vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Sudan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
18: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
19: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
20: Ja, dacht ik ook al.
19: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
20: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
19: Ketelservicenoord.nl.
20: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
19: Zo is dat.
21: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
22: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
23: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
24: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
25: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
26: Simone FM.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, wat dat doet, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Hey Niels.
3: Hey mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Grip. Je merkt het pas hoe belangrijk het is als je het even niet hebt. Grip op je planning, grip op je kosten, grip op je werk. Zeker als je werkt op de weg of op het land. Daarom kiezen slimme Groningers voor Profiel Heuver. Voor grip op je wagenpark, grip op onderhoud en grip op wat je bedrijf draaiende houdt. Profiel Heuver Groningen. Al 60 jaar voor weg en land. De juiste band.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moderne...

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
5: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
6: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij John in Drouwenermond.
5: Je vindt jouw stijl bij John.
7: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus. Dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldde woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Gilserijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt-het-vuren aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
14: Ben je net van de bank gekomen? En wil je meteen weer op een bank?
11: Kom dan naar Boettastic in Hartje Borger. Van modulaire banken tot eikenhouten eettafels op maat en vorm. En zelfs tuinmeubels van echt Douglashout. Help je kiezen, bezorgen met plezier en ja, je mag ook gewoon even proefzitten. Boettastic.nl, Hoofdstraat 15, Borger. Van de bank naar jouw droominterieur.
14: Voor verkoop en verhuur van shovels, graafmachines, heftrucks, tractoren en werktuigen.
15: Gaat u naar Eemsnet.
14: Eemsnet Mechanisatie heeft zelfs passende financieringsmogelijkheden. En denkt graag mee in oplossingen.
15: Ga dus naar Eemsnet.
14: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
16: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: Eemsnet verkoopt of verhuurt ook paardentrailers en aanhangwagens.
15: Ga dus naar
14: Eemsnet.nl. Ook 's avonds en in het weekend open.
17: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
18: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn. Geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs. Wijnitalie.nl. Proost.
19: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
20: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazina Veen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
12: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: binnenkort weg in jouw droomauto.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: In paniek door een hoge energierekening? Dat is toch niet meer nodig? Bevo-isolatie en duurzaamheid. Geeft grip op de energierekening. Bevo-isolatie, isoleert gecertificeerd en met subsidie. Bevo-isolatie.nl. Het begint bij isoleren.
14: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Koop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horm. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
4: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstrikt.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
7: Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
13: Welke is het lekkerst? Die van restaurant Wirtshaus Hubertus uit de echte Duitse keuken? Of heeft restaurant Plunhok de allerlekkerste schnitzel? Probeer allebei. Spaar een stempel en maak kans op 1 jaar lang gratis schnitzels. Of een van die andere prijzen. Spelmogelijkheden. Bij restaurant Wirtshaus Hubertus en Plunhok net over de grens in Haren.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
14: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en de andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
15: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
16: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
17: Hop, hop, hop naar de Lasterie Shop.
18: Voor kwalitatief goede en goedkope dierenvoeding. Van hond tot kat en van kip tot paard. Niets is ons te gek. We hebben voer voor elke bek. Ook staat de koffie altijd klaar. Dus hop, hop, hop. Rijden maar naar de Lasterie Shop. Net over de grens bij Ter Apel. Profiteer nu ook van het lagere btw-tarief.
19: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
20: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
21: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
22: Win bij Simone FM. 70 dagen lang prijzen voor in je keuken of badkamer. Van Voortman in Pessen en Assen. Simone FM.

0: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
7: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
9: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum. Freekvanderwal.nl.
10: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Fries Geloo.

0: wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte. 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linde. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zal handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. 3 anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.